0: het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mochten alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashi L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. De temperatuur komt uit rond de 12 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. De temperatuur komt uit rond de 12 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: in heel Limburg en Brabant.
1: Dit is Radio BNT.
0: Radio BNT.

0: Day. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werd een ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. De temperatuur komt uit rond de 12 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
8: Erik Kreutzer.

Ja, 1986. Europe. And it's the final countdown. Vrienden en vriendinnen. Zijn er mensen al wakker? Dat is een tussendag deze vrijdag, hè? Je bent nog steeds aan het genieten van je lang weekend. Lekker vroeg opgestaan. Je gaat je gereed maken voor een leuke dag. En je zit misschien nu wel aan de ontbijttafel. Hè? Welkom op deze vrijdag.

daarvoor René Vroeger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. En Another Talk to You. I'm Talking to You. De vrijdag de 15e. Alweer halverwege de maand. Mei. Ik zag dat in België wordt het strafbaar om ketamine te gebruiken achter het stuur. Het federaal parlement heeft namelijk afgelopen woensdag besloten om ketamine op te nemen in de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe konden de bestuurders alleen worden beboet voor dronkenschap. En natuurlijk ook het gebruiken van cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. En daar komt nu ketamine bij. Ja, en dan even heel goed opletten voor de pasgeworden ouders. Want de babymelk van Nutrilon, die uit voorzorg uit de handel werd gehaald vanwege een mogelijke giftige stof, is op sommige plekken in België weer verkocht. Dat heeft het voedingsmiddelenconcern Danone laten weten. Het gaat volgens het Franse bedrijf om een leveringsfout. Danone roept de ouders op om goed te kijken naar de nummers op de verpakkingen. En zo kunnen ze controleren of ze de bewuste babymelk in huis hebben. Ja, Danone zegt er alles aan te doen om de fouten tijdens de toekomstige leveringen te vermijden. De Belgische voedselwaakhond die onderzoekt de zaak. En een Amerikaanse jury die heeft afgelopen woensdag 49,5 miljoen dollar schadevergoeding toegekend aan de familie van een 24-jarige Amerikaanse. Zij kwam in 2019 om het leven bij een vliegtuigcrash met een Boeing 737 MAX. Dat zijn flinke bedragen. Nou, blijf erbij. Straks is meer nieuws. En natuurlijk, heb je iets te melden voor dit radioprogramma? Ga naar de website radiobnt.nl. Laat ons weten wat jij wil horen. En wij gaan het voor je draaien in de Wotakkeplaat, de top 3. De takeover. Maximaal genieten. Dit is BNT met Frolner.

0: bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

Ja, het was 1990 dit. The Mantronics en Got to Have Your Heart. Daarvoor Eva Max, Kings and Queens. En de jaren 80 voor Foreigner met That Was Yesterday. Ja, gisteren Hemelvaartsdag. Communie gevierd. Leuk. Even kijken, ja, ook vandaag trekken weer wat regen over het land. Ook weer temperaturen van 12 graden en er waait een frisse noordwestenwind. Ook het weekend ziet er regenachtig uit. Het wordt wel iets warmer. Morgen nog 13 graden, zondag 15 graden. En na het weekend gaat de temperatuur verder oplopen. Maandag en dinsdag wel nog wisselvallig met regen. Vanaf woensdag zou het schijnbaar droog blijven, dus het blijft nog voorlopig wisselvallig. Nou, dan even naar Flitsmeister. Aantal controles zijn er nog hier in het zuiden van Nederland. Zijn aan het controleren op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 55,9. De N266 Nederweert bij 63,4. De N275 Maasbree bij 9,5. En de N275 bij Nederweert bij 28,6.

0: 10 jaar geleden een hit voor Afrojack. Dit is hij samen met Faiz en het heette Hey.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Sophia Alice Baxter, daarvoor Murder on the Dance Floor. En Sam Vendel en Olivia Dean. Ride Me In. Ja, nieuws uit de showbiz. De zangeres Rihanna die duwde haar echtgenoot A$AP Rocky op de grond toen ze besefte dat er op hun huis geschoten werd in maart. Het stel bevond zich in een trailer op de oprit van hun woning tijdens de beschieting.

ja, niemand is gewond geraakt. En de verdachte in de zaak, de 35-jarige Ivana Lisetta Ortez. Die staat terecht voor onder meer poging tot moord. En het beschieten van een woning met een semi-automatisch wapen. En de volgende zitting in de zaak is gepland op 19 mei. Dan de acteur Dylan Sproes en Victoria's Secret model Barbara Pelvin. Die verwachten hun eerste kindje samen. Het stel heeft het nieuws gisteren bekendgemaakt op Instagram. Ja, en Jason Biggs, bekend van de filmreeks American Pie. En Jenny Mollen, die hebben na 18 jaar een punt gezet achter hun huwelijk. Dat hebben ze bevestigd aan People Magazine. En de acteurs die richten zich op de gezamenlijke opvoeding van hun twee zoons. En dan de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Die gaan een Netflix-film maken, ontwikkelen, die gebaseerd is op een boek. Het gaat schijnbaar over de oorlog in Afghanistan. Ja, en dan de audities voor de nieuwe acteur die James Bond gaat spelen zijn officieel begonnen. Vakblad Variety Magazine meldt dat Amazon de casting director Nina Gold heeft ingehuurd om deze missie tot een goed einde te brengen. En zij staat bekend als een van de belangrijkste casting directors in het Verenigd Koninkrijk. Deze Nina Gold die zocht eerder ook al acteurs voor de series als The Game of Thrones en The Crown. En ook 5 delen in de Star Wars-reeks. Ja, en gisteren werd bekend dat Chantal Jansen neemt vanaf volgend seizoen het stokje over van Martijn Krabbe als presentator van Kopen Zonder Kijken. Dat heeft Martijn gisteren bekendgemaakt op Instagram. En Chantal heeft het bevestigd.

Ja, Run Republic en Sunshine. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik een beetje zonneschijn. In het zuiden van Nederland. Met bewolking. Ja, blijft wisselvallig vandaag. Ik zag dat wij Nederlanders schijnbaar hebben velen dezelfde pincode. Ja, een pincode bestaat uit 4 cijfers. Op papier levert dat 10.000 combinaties op. In de praktijk zijn dat er minder, want de banken blokkeren namelijk bekende onveilige reeksen zoals 4x0 of 1234. En daardoor blijven ongeveer 6561 veilige combinaties over. Voor wat betreft onze pincode. Ja, dus veel Nederlanders hebben dezelfde pincode. Zeg het maar, welke gebruik jij?

0: BNT.
1: BNT.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in het Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dit ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel Enschot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

Ja, 1981, Earth and Fire. Jodden ze nog een keertje met Let's Groove. Vrienden, wij zeggen welkom. Misschien al aan het werk. Misschien aan het genieten. Ga je vandaag genieten van je vrije dag? Van je extra lang hemelvaartweekend? Wat je ook gaat doen, zet hem aan op BNT. En vertel het door aan iedereen...

Symphony samen met Zara Larsson. Wolter Kroes daarvoor met de nieuwe Route du Soleil. Ja, waarschijnlijk ga je binnenkort weer op vakantie richting de Route du Soleil. En Jennifer Lopez en David Guetta hadden wij voor je met Save Me Tonight. Ja, Max Verstappen debuteert morgen optimaal voorbereid bij de 24 uur van de Nürburgring. Max die reed gisteravond ook zijn eerste kilometers in het donker op de Nordschleife. Ja, zometeen om 9:15 begint de kwalificatie, hè?

Ja, de 24 uur van de Nürburgring is een van de zwaarste races ter wereld. Ja, Verstappen kan de tweede coureur in de autosporthistorie worden die zowel kampioen in de Formule 1 wordt als de 24 uur van de Nürburgring wint. Alleen Niki Lauda die kreeg dat voor elkaar. Ja, zometeen de eerste kwalificatie, dan om 11:55 de tweede. De derde kwalificatie vindt plaats vanmiddag om 12:00. De training moet ik zeggen. De derde kwalificatie vindt dan plaats om 11:30. Morgen vroeg tussen 10:00 en 11:00 gaan ze een beetje opwarmen. Om 11:50 morgenmiddag de opwarmronde. En morgenmiddag om 3:00, daar gaan ze van start. Tot zondagmiddag 3:00. Ja, en dan het dode aantal door Russische aanvallen op Kiev is opgelopen naar zeker 21. En de aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog. Dat zeggen de autoriteiten in Oekraïne. In Kiev is vandaag een dag van rouw afgekondigd. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 door heel Oekraïne om het leven. Ja, en Zelensky zei dus in een verklaring gisteren op social media dat de oorlog nog zeker niet ten einde is. Poetin zei schijnbaar eerder dat hij dacht dat de oorlog op zijn einde liep. Zonder verdere uitleg te geven. Ja. Niet te vertrouwen, die man. Nou, verschrikkelijk. Radio BNT, terug naar de eindjaren 70 met First Choice.

0: Elton John, die deed het met Britney Spears.
1: De Word Wakker plaat.
0: Hold me closer. Ja, hou ons ook even vast. Knuffelen even met de radio. Hè? Ja, Word Wakker plaat, je kunt hem iedere dag aanvragen via radiobnt.nl. Ja, we kregen gisteren een berichtje binnen van Gerard de Jong. Hey, hallo BNT, ook hier in Heibeek. Een gehucht in Roosendaal. Luisteren wij naar Radio BNT? Nou, vroeg ik me af of jullie een liedje zouden kunnen draaien van Queen. Heaven for Everyone. Hij vroeg hem gisteren aan op Hemelvaartsdag, dus... Nou, Gerard de Jong uit Heibeek. We gaan hem vandaag draaien.
1: De

0: Ja, Gerard de Jong uit Heibeek. Een geruchte Roosendaal vroeg hem aan, deze van Queen. Ja, ook vandaag trekt er wat regen over het land. Het is ook kil met temperaturen van 12 graden. En er waait een frisse noordwestenwind. Het weekend krijgen we ook regen. Het wordt wel iets warmer. Morgen 13 graden en zondag 15 graden. Nou, na het weekend gaat de temperatuur verder oplopen. Maandag een graadje voor 18. Maandag en dinsdag nog kans op wat regen. Vanaf woensdag zou het schijnbaar warmer worden en temperaturen boven de 20 graden. Ja, op dit moment trouwens in Maastricht is het 7 graden. Nou, dan even kijken. Op dit moment 40 snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. De mobiele flitsers staan nog steeds op de N266 bij Nederweert bij 63.4 en de N275 Maasbree bij 9.5.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een illegale rave gestopt in de bossen langs de A58 bij Berkel en Schot. Ongeveer 75 mensen waren daar aan het feesten bij twee tenten met eigen DJ's. Agenten kwamen het feest op het spoor via sociale media en besloten samen met handhaving van de gemeente Tilburg in te grijpen. De organisatie werkte zonder problemen mee aan de beëindiging. Rond 9:30 werd de muziek uitgezet en is het terrein in goede sfeer ontruimd. Bij een schietpartij in een park aan de Parklaan in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige inwoner van de gemeente om het leven gekomen. Agenten troffen het slachtoffer rond 2:10 zwaar gewond aan, maar reanimatie door ambulancepersoneel mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De recherche en forensische opsporing hebben het park afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden. En Max Verstappen is sterk begonnen aan het raceweekend in de Duitse Eifel. Tijdens de eerste kwalificatietraining voor de 24 uur van de Nürburgring zette hij in zijn Mercedes-AMG de derde tijd neer. De Limburger koos er gisteravond ook nog even voor om in het donker te rijden, maar keerde vanwege de aanhoudende regen al snel terug naar de pits. Vandaag volgt de definitieve kwalificatie die de startopstelling bepaalt voor de race. Die race is dan morgenmiddag om 3:00. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

is de BNT Ochtendshow. Iedere ochtend, Radio BNT.

0: Ja, Michael Moore en Ryan Lewis.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, we gaan even wat nieuws met je doornemen uit de showbiz van deze donderdag. Vrijdag. Ja, Suzanne Visser is vanaf september te zien in 4045 de musical. Dat heeft Studio 100 bekendgemaakt. Het is voor Suzanne Visser de eerste keer dat ze in een musical speelt. Ook René van Kooten, Esmee Dekker en Joep Paddenburg, die zijn te zien in de musical. Ja, Suzanne kennen we natuurlijk van onder andere Gooise Vrouwen. Dan Harry Styles, die staat vanaf morgen 10 keer in de Johan Cruijff Arena met zijn concerten.

Ja, voor de eerste shows van dit weekend geldt dat ze nagenoeg zijn uitverkocht. Latere shows zijn nog niet helemaal uitverkocht. Maar dat kan nog gemakkelijk gebeuren, want de laatste show is pas over 3 weken. Dan de Netflix-serie The Lincoln Lawyer. Die stopt na het aankomende 5e seizoen. Dat heeft Netflix gisteren bekendgemaakt. En de productie voor het laatste seizoen is inmiddels begonnen. Dan Deadline Magazine meldde dat de Amerikaanse zangeres Halsey... die gaat weer een hoofdrol spelen in een aankomende film Replacer. En Jacques van Gelder die is teleurgesteld in Helene Hendricks. De presentator heeft namelijk niks meer de presentatrice heeft namelijk niks meer van haar laten horen na Jacques' vertrek uit haar oranje talkshows. En dat vind ik dan toch al moeilijk. En Wilfred Gené heeft de eerste namen bekend van zijn nieuwe interviewprogramma. Dat heeft hij bekendgemaakt. De presentator verblijft momenteel op Curaçao. Waar ze opnames maken met bekende stellen die al jarenlang samen zijn. Hij is onder andere op pad geweest met Patty Bracht. En Sally Luske en zijn vrouw Tanja Jess. En Geert-Jan en Carrie Knoops. Ja, en dan tijdens de tweede halve finale van het Songfestival... zijn de kijkers het massaal eens over de favoriet van de avond. Dat is Delta Goodrem uit Australië. Als de zangeres wint, gaat het Eurovisie Songfestival natuurlijk niet naar Australië.

ik heb dat liedje van Delta Goodrem, dat hebben we al, hè, binnen. Ik zal even kijken of er straks in de top 3 kan draaien. Het is inderdaad een heel mooi nummer. Lijkt een beetje op Loreen. Nou, tot zover het nieuws uit de showbiz. Voor deze vrijdag 15 mei. Jaren 80. Dit is Hot and Alone.

heb de jarige voor je op deze vrijdag 15 mei. Andy Murray, de Britse tennisser, die is vandaag 39 jaar geworden. Frans acteur en zanger David Servet, die wordt vandaag 54. Bekende voetballers hier in Nederland, Frank en Ronald de Boer, die zijn vandaag jarig. Ze worden 56 jaar. Britse zanger Michael Oldfield, 73 geworden. Britse zangeres Birdie, die wordt vandaag 30 jaar. Brad Rowe, bekende Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 56. En vandaag is ook jarig Mr. Props. En Mr. Props, die wordt vandaag 42 jaar. We gaan hem voor je draaien op Radio BNT tot aan 9 uur.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve Volle Kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Schuren, afplakken, lakken.
14: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel Wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: President Trump heeft tijdens zijn bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

de ANWB. Michael Jackson, jaren 80. And I wanna be starting something. Nou, ik weet niet waar je aan gaat beginnen. Je gaat beginnen aan je weekend. Je gaat misschien wel beginnen binnenkort aan je vakantie. We zeggen allemaal van harte welkom.

daarvoor Justin de Wild. En Sherry O. En Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ja, de vrijdag 15 mei, een goede ochtend. Drugstesten in het verkeer wordt steeds vaker geweigerd, schijnbaar. Dat blijkt uit de politiecijfers die zijn opgevraagd door RTL Nieuws. Het weigeren van zo'n onderzoek is een misdrijf waar hoge straffen op staan. Maar ja, die lijken weinig effect te hebben. Uit de cijfers blijkt namelijk dat er in 2022 nog 1353 weigeraars waren. In 2025 is dat aantal opgelopen naar 2221. Ja, tot 10 jaar geleden was drugsgebruik natuurlijk in het verkeer lastig aan te tonen. En dat is veranderd sinds 2017. Toen werd de speekseltest ingevoerd. Ja, het toenemende aantal weigeraars komt deels doordat de politie steeds meer mensen aanhoudt die onder invloed zijn van drugs. In 3 jaar tijd is dat gestegen van 16.000 tot 26.000. En veel verdachten denken natuurlijk, hey, ik hoef niet mee te werken aan mijn eigen veroordeling. Als ze mijn bloed niet hebben, kunnen ze niets. Maar ja, dat klopt niet, want weigeren is een misdrijf. Ja, en dan verschrikkelijk nieuws uit Italië. Want 5 Italiaanse toeristen zijn namelijk overleden door een duikongeluk op de Malediven. Het ongeluk vond plaats toen de duikers zich in grotten bevonden op 50 meter onder het water. De 5 Italianen die gingen gisteren duiken. Ja, en de bemanning van het schip dat het vijftal naar de duiklocatie bracht, die gaf de duikers op als vermist. En de politie meldde dat de weersomstandigheden gisteren slecht waren en dat er een weerswaarschuwing gold voor de schepen en vissers. Duikongelukken zijn trouwens wel heel erg zeldzaam op de Malediven. Er zijn een bioloog en haar dochter en 2 collega-wetenschappers die zijn omgekomen bij het duikongeluk. En die waren werkzaam bij een universiteit. Ja, als ze toch aangeven dat er een weerswaarschuwing is voor de boten en vissers, dan ga je dat toch niet doen, of ben ik?

0: Ja, de jaren 90 voor 5. En keep on moving. Ja, ik heb nog steeds diezelfde snelheidscontroles voor je op de N-wegen. De N266 Nederweert bij 63.4. En de N275 Maasbree bij 9.5.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een illegale reef gestopt in de bossen langs de A58 bij Berkel en Schot. Ongeveer 75 mensen waren daar aan het feesten bij twee tenten met eigen DJ's. Agenten kwamen het feest op het spoor via sociale media en besloten samen met handhaving van de gemeente Tilburg in te grijpen. De organisatie werkte zonder problemen mee aan de beëindiging. Rond 9:30 werd de muziek uitgezet en is het terrein in goede sfeer ontruimd. Bij een schietpartij in een park aan de Parklaan in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige inwoner van de gemeente om het leven gekomen. Agenten troffen het slachtoffer rond 2:50 zwaar gewond aan, maar reanimatie door ambulancepersoneel mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De recherche en forensische opsporing hebben het park afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden. En Max Verstappen is sterk begonnen aan het raceweekend in de Duitse Eifel. Tijdens de eerste kwalificatietraining voor de 24 uur van de Nürburgring zette hij in zijn Mercedes-AMG de derde tijd neer. De Limburger koos er gisteravond ook nog even voor om in het donker te rijden, maar keerde vanwege de aanhoudende regen al snel terug naar de pits. Vandaag volgt de definitieve kwalificatie die de startopstelling bepaalt voor de race. Die race is dan morgenmiddag om 3:00. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Dat zijn mijn korte liedjes. Tiesto en Jackie Chan. Daarvoor Running Kidding, Loving Each Day. En dan voor je die prachtige van Direct. TNO die heeft een lasertechnologie ontwikkeld voor de recycling van zonnepanelen. Volgens het onderzoeksbureau kunnen zonnepanelen met de technologie efficiënt en energiezuinig worden ontmanteld. En zo kan meer dan 99% van het gebruikte zilver en hoogzuiver silicium worden teruggewonnen. Dus dat is een goede zaak dat TNO dat heeft ontwikkeld. Ja, en dan enkele toeschouwers die hebben zich gisteren misdragen tijdens de 6e etappe van de Giro d'Italia. De jongeren die provoceerden en hinderden de renners. De Giro-organisatie is ontstemd over het wangedrag. Ja, en mocht je een flesje drank willen gaan kopen bij de Gal en Gal vandaag, die zijn waarschijnlijk gesloten. Want de werknemers leggen het werk neer. Ze zijn aan het staken.

0: En dat takes it all.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, we gaan afsluiten met een nieuwe top 3. Nieuwe muziek. De nieuwe van Danny Vera gaan we draaien op 3. Samuel Welden die heeft een liedje gemaakt omtrent het voetballen. Het WK wat eraan zit te komen. Die gaan we draaien op 2. En die zangeres van het Eurovisie Songfestival uit Australië, Delta Goodrem. 6 november komt het nieuwe album uit. We moeten nog even wachten. Maar volgens de kijkers van de tweede halve finale maakt ze een hele goede kans, deze dame uit Australië, Delta Goodrem. Een liedje gaan we draaien op nummer 1. Lijkt een beetje op Loreen. Huh? Straks is veel plezier met Duncan en met Erik Kerkhoff. Ik wens je een heel fijn weekend alvast. Denk eraan, morgenavond vanaf 6 uur de Party Night met Rosé Schepers. Verzamel alvast die disco-muziek en hoor die morgenavond voorbij komen. Ja, ik wens je een fijn weekend.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: In het park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij twee woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een illegale rave gestopt in de bossen langs de A58 bij Berkel en Schot. Ongeveer 75 mensen waren daar aan het feesten bij twee tenten met eigen DJ's. Agenten kwamen het feest op het spoor via sociale media en besloten samen met handhaving van de gemeente Tilburg in te grijpen. De organisatie werkte zonder problemen mee aan de beëindiging. Rond 9:30 werd de muziek uitgezet en is het terrein in goede sfeer ontruimd. Bij een schietpartij in een park aan de Parklaan in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige inwoner van de gemeente om het leven gekomen. Agenten troffen het slachtoffer rond 2:50 zwaar gewond aan, maar reanimatie door ambulancepersoneel mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De recherche en forensische opsporing hebben het park afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden. En Max Verstappen is sterk begonnen aan het raceweekend in de Duitse Eifel. Tijdens de eerste kwalificatietraining voor de 24 uur van de Nürburgring zette hij in zijn Mercedes AMG de derde tijd neer. De Limburger koos er gisteravond ook nog even voor om in het donker te rijden, maar keerde vanwege de aanhoudende regen al snel terug naar de pits. Vandaag volgt de definitieve kwalificatie die de startopstelling bepaalt voor de race. En die race is dan morgenmiddag om 3:00. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: BNT.
1: BNT.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
8: De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. 2 moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert 24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen?

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een illegale rave gestopt in de bossen langs de A58 bij Berkel en Schot. Ongeveer 75 mensen waren daar aan het feesten bij twee tenten met eigen DJ's. Agenten kwamen het feest op het spoor via sociale media en besloten samen met handhaving van de gemeente Tilburg in te grijpen. De organisatie werkte zonder problemen mee aan de beëindiging. Rond 9:30 werd de muziek uitgezet en is het terrein in goede sfeer ontruimd. Bij een schietpartij in een park aan de Parklaan in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige inwoner van de gemeente om het leven gekomen. Agenten troffen het slachtoffer rond 2:50 zwaar gewond aan, maar reanimatie door ambulancepersoneel mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De recherche en forensische opsporing hebben het park afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden. En Max Verstappen is sterk begonnen aan het raceweekend in de Duitse Eifel. Tijdens de eerste kwalificatietraining voor de 24 uur van de Nürburgring zette hij in zijn Mercedes AMG de derde tijd neer. De Limburger koos er gisteravond ook nog even voor om in het donker te rijden, maar keerde vanwege de aanhoudende regen al snel terug naar de pits. Vandaag volgt de definitieve kwalificatie die de startopstelling bepaalt voor de race. En die race is dan morgenmiddag om 3:00. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

0: door BNT.
1: BNT.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi, fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Aldi.
6: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
5: En daar gaan we. De lunch van BNT is hier. Je vrijdagmiddag iets na 12 en Madonna is op de radio.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Tony Messina, waar blijf je nou op Radio BNT? Want tot aan de volgende en Express Yourself op deze vrijdag. Het is 15 mei. Toch een beetje een gekke dag vandaag, hè? Want ben je vrij? Of moet je toch nog even een dagje werken zo na je vrije dag op gisteren? Of heb je helemaal geen vrije dag gehad en denk je, hou je mond, joh. Ik zit al 5 dagen gewoon hard te werken. Voor al die gevallen is dit Radio BNT tijdens de lunch. Mijn naam is Duncan. Goedemiddag. Leuk dat je de radio aan hebt staan op BNT. Goeie keuze ook, al zeg ik het zelf. Krijg je zometeen Kygo, Bluff aan de kust is onderweg. En Rio is hier. Beetje zon op de radio met When the Sun Comes Down.
2: Time to wake up.

0: En aan de kust op Radio BNT. Kaigo daarvoor en Lose Somebody.
1: Duncan Fresh.
0: Op deze vrijdagmiddag, fijne vrijdag, op naar het weekend. Langzaamaan nog even de middag overleven, doe je met Radio BNT. Vertel je ook even wat je vandaag allemaal kunt verwachten. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt de Nakba herdacht. Dat is de vlucht van honderdduizenden Palestijnen bij de stichting van de staat Israël in 1948. Verder vandaag ook een 23-jarige verdachte die terecht staat voor een schietpartij op 1 november 2024 bij de flat Hartford in Amsterdam Zuidoost. Bij een vuurwapengevecht werd minstens 44 keer geschoten. 3 personen raakten zwaar gewond. De man wordt verdacht van poging tot moord. Krijgt vandaag een vervolg in die rechtszaak. En leuk nieuws over Suzanne Freek, want ze beginnen vandaag aan hun reeks stadionconcerten in het Gelredome in Arnhem. Het gaat om 10 uitverkochte avond- en middagshows die ze daar gaan houden. Meer nieuws uit de regio krijg je ook van mijn praatje zo meteen bij. Na een ultieme classic uit de jaren 80. Zo eentje die je op maandagavond in het Ethisch Café ook wel kunt horen. Nick Kershaw, The Riddle, daar Calvin Harris en Regan Bowman. 4 minuten lang, Giant op BNT.

0: Even testen of je de volgende plaat kent aan de hand van een paar tonen die ik nu uit mijn mond laat komen. Ken je hem dan al? Komt er goed uit, want dan weet je wat ik zo meteen ga draaien aan het begin van een nieuw rijtje van 4 hits non-stop zometeen op Radio BNT. Is het regio nieuws en even kijken naar het weer. Het is niet heel erg goed weer vandaag, hè? Het is half tot zwaar bewolkt. Opklaringen wel, vooral vanmiddag. En in het begin van de avond trekken enkele buien over Limburg en Brabant. 13 graden maximaal vandaag. Morgen overdag een afwisseling van brede opklaringen en stapelwolken. Hier en daar nog een buitje en dan zo'n 15 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Buurtbewoners van de Parklaan in Vaals reageren geschokt, maar niet verrast op de fatale schietpartij van afgelopen nacht, waarbij een 27-jarige plaatsgenoot om het leven kwam. Volgens omwonenden staat het doodlopende straatje en het aangrenzende park al langer bekend als een populaire ontmoetingsplek voor Nederlandse en Duitse drugsdealers. Meerdere getuigen hoorden rond 2:50 s'nachts schoten en geschreeuw, wat in eerste instantie voor vuurwerk werd aangezien. De recherche zet het sporenonderzoek ter plaatse voort. Er is nog geen verdachte aangehouden. Een avondje stappen is voor een man in Best geëindigd met een onvrijwillige duik in het kanaal richting Son. De politie en brandweer rukten na een melding met spoed uit en wisten de man snel op het droge te helpen. Het slachtoffer bleek na een zogenoemde derde helft te diep in het glaasje te hebben gekeken en verloor zijn evenwicht toen hij langs de waterkant wilde plassen. Het voorval gebeurde vorige week. De politie deelt het opmerkelijke incident nu met een knipoog op sociale media als waarschuwing dat alcohol en open water niet samengaan. En in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op een agrarisch bedrijf. De arbeidsinspectie bevestigt dat het slachtoffer afgelopen woensdagmiddag bezig was met het verwijderen van golfplaten van een stal die gesloopt zou worden. Tijdens die werkzaamheden zakte de tiener door het dak en maakte een metersdiepe val op een betonnen vloer. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij gisteren is overleden. De inspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio

ik vind het toch wel vet gedaan. Bebe Rexha die Faithless onder handen neemt en gewoon een nieuwe versie maakt van Insomnia. Ja, vette plaat. New Religion hoor je op Radio BNT. Ook meteen de laatste in het rijtje van vier. Je hoorde ons op achter elkaar op Michael Jackson, James Bay en... L'amour toujours, Gigi D'Agostino op Radio BNT. Weekendplannen in de waak met op DAB Plus of online Radio BNT op je speakers. In ruil zometeen, voordat je Radio BNT aan hebt staan, hoor je Ed Sheeran, de man die zijn haar eraf heeft geschoren. Hoe dat eruit ziet, zie je zometeen op Radio BNT. Als je heel goed naar je luidspreker kijkt. Een celestial komt eraan, Lonely van Aiken.

0: Of was het bij jou vroeger misschien wel op zomerkamp op school? Ging je dat ook doen? Denkend aan wellicht wel het kamperen destijds. Verliefd worden, de hele nacht doorhalen terwijl dat eigenlijk niet mocht. En misschien wel luisteren naar Sweet Home Alabama. Dat is de herinnering van Kid Rock en All Summer Long. Ook niet zo gek dat de plaat dan heel erg lijkt op Sweet Home Alabama. Je hoort hem zo meteen op BNT naar Snow en Informer.
1: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bam. Take the money, say that I'm a snowman, stamps.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao... en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen... door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Duncan Fresh.
12: Het is helemaal niet gejat, het is eerder een ode aan Sweet Home.

zie je het voor je ergens op een strand. 30 graden. Lekker de zee even in om een duik te nemen. En dan lekker zonnen op je bedje. Zo zie ik het een beetje voor me hoe de mannen van Bauza dit liedje hebben gemaakt. Met heel veel zon op hun bolletje. Niets is minder waar. Het was min 15 graden. Ze hebben dit geproduceerd in een vakantiehuisje aan de Noorse kust tijdens een hevige sneeuwstorm. En dat terwijl dit dan het resultaat is. De Bauza en Magnetic lekker zomer op de radio met Kid Rock en All Summer Long ook nog daarvoor. Ik heb zin in de zomer, maar het duurt nog wel even hè, qua weer. Vandaag half tot zwaar bewolkt, af en toe nog een buitje mogelijk. En tijdens de droge en zonnige periode wordt het nog maximaal 13 graden vandaag. Wel goed nieuws op de radio, want het zonnetje gaat schijnen met zometeen Suzanne en Freek. Ze staan in het Gelgedome en dat gaat vandaag beginnen, die concertreeks. En zometeen als voorproefje als het avond is naar die mooie van Tina Turner, Back to the 80s met...

Radio BNT met Pet Shop Boys en Go West. Zometeen Teddy Swims, Bad Dreams. En heb je zin in wat feel-good nieuws? Je goed voelen bij het nieuws dat een ree deze ochtend vastzat in een hek langs de Moergestelse weg in Moergestel. Dat is natuurlijk minder nieuws. Maar een vrouw fietste over de weg en zag dat gebeuren bij het natuurgebied. Het dier maakte een schreeuwend geluid en kwam op eigen kracht niet meer los. Het feel-good component is toen de brandweer aankwam. Ze hebben voorzichtig een deken over het dier gelegd en zo werd de ree rustiger en kon de reddingsactie veilig beginnen en is de ree uiteindelijk weer bevrijd. Dat is nogal fijn dat dat is opgelost al daar in Moergestel. Radio BNT, meer nieuws uit de regio heb ik zo meteen voor je. En Gloria Estefan, Rhythm is Gonna Get Ya, na Teddy Swift.

0: Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you. En daarvoor de man die een retourtje Turkije heeft geboekt. Hij was altijd kaal, grote kale plek op zijn hoofd. Gemillimeterd haar. En op Coachella stond hij ineens twee weken geleden met een bos haar waar je u tegen zegt. Die is denk ik even naar de kliniek gegaan. Teddy Swims en Bad Dreams op Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier. Ik heb zo meteen voor je een nieuw rijtje van 4. Dat is fijn, dan werk je wat harder door. Zo onbewust is dat dan, hè. Met Armin van Buuren en Janet Jackson onderweg. Dat zo meteen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer van vandaag. Half tot zwaar bewolkte opklaringen en af en toe nog een buitje. Het is zo'n 13 graden. Morgen overdag ook enkele buien over Limburg en Brabant. Vooral op je middag, zaterdagmiddag. Het is meestal droog dat wel. Tijdens flinke zonnige periode wordt het maximaal 15 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Buurtbewoners van de Parklaan in Vaals reageren geschokt, maar niet verrast op de fatale schietpartij van afgelopen nacht, waarbij een 27-jarige plaatsgenoot om het leven kwam. Volgens omwonenden staat het doodlopende straatje en het aangrenzende park al langer bekend als een populaire ontmoetingsplek voor Nederlandse en Duitse drugsdealers. Meerdere getuigen hoorden rond 2:50 s'nachts schoten en geschreeuw, wat in eerste instantie voor vuurwerk werd aangezien. De recherche zet het sporenonderzoek ter plaatse voort. Er is nog geen verdachte aangehouden. Een avondje stappen is voor een man in Best geëindigd met een onvrijwillige duik in het kanaal richting Son. De politie en brandweer rukten na een melding met spoed uit en wisten de man snel op het droge te helpen. Het slachtoffer bleek na een zogenoemde derde helft te diep in het glaasje te hebben gekeken en verloor zijn evenwicht toen hij langs de waterkant wilde plassen. Het voorval gebeurde vorige week. De politie deelt het opmerkelijke incident nu met een knipoog op sociale media als waarschuwing dat alcohol en open water niet samengaan. En in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op een agrarisch bedrijf. De arbeidsinspectie bevestigt dat het slachtoffer afgelopen woensdagmiddag bezig was met het verwijderen van golfplaten van een stal die gesloopt zou worden. Tijdens die werkzaamheden zakte de tiener door het dak en maakte een metersdiepe val op een betonnen vloer. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij gisteren is overleden. De inspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Het zusje van Spitzkool, Cheryl Cole en Fight for This Love op Radio BNT. Summer Davol, 12 to 12, Janet Jackson en Sunny Days hoor je van Armin van Buuren. Nou, hoef je voorlopig niet te verwachten, hè, de Sunny Days. Het is nog even volhouden met half tot zwaar bewolkt weer vandaag. Zo'n 14 graden maximaal en af en toe een buitje in Limburg en Brabant. Laat je daar niet door afleiden, hè. Het is gewoon vrijdag. Die vrijdagmiddagborrel die bijna van de slag kan. Ik ben met een schuine oog hier naar de frituur aan het kijken. Het lampje gaat zometeen branden en dan kan ik wellicht de bittergarnituur al in het vet laten zakken. Ja, ik ruik het al voorbij komen. Fijn vooruitzicht, Radio BNT, je beste vriend op je vrijdagmiddag met Cool in the Gang en Celebration zometeen naar Martin Garrix.

Zo. Als je denkt, wat ben je in godsnaam aan het doen, Duncan? Ik ben de 30 kaarsjes uit aan blazen van Martin Garrix. Hij had wat te celebraten. You're the cool in the gang. En daarvoor Martin Garrix zelf. Hij is 30 jaar geworden. En viert dat ook met de nieuwe muziek vandaag. New Music Friday. Met niemand minder dan Ed Sheeran. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die klinkt ongeveer zo.

0: dit is al vet.
1: Het is de nieuwe van Martin Garrix met Ed Sheeran, vandaag uitgekomen, Repeat It. Zul je binnenkort zeker op repeat gaan horen op Radio BNT. Van harte aan Martin Garrix, dus gisteren 30 jaar geworden. BNT, zometeen nog Robert van Hemert en Donnie. En de eerste plaat na 2 uur, die wordt geraden door jou.
2: De vertaalvraag.
1: Ik heb een nieuwe, maar makkelijke opgave vandaag in de vertaalvraag. Het is bijna weekend, dus ik ga het niet al te moeilijk maken. Dit is de opgave van vandaag. Wie is Johnny, zei ze. En ze kijkt me aan. Wie is Johnny, zei ze. Wie zou Johnny kunnen zijn? Enig idee over welke track dit gaat. Ik draai hem zo meteen na 2 uur. En een gokwagen mag via radiobnt.nl. Hoor je hem zo meteen? Met dus ook Robert van Hemert en Donnie onderweg. En Back in My World is van L.A.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: naar AH? Nu AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van €49 miljoen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De vertaalvraag.
7: En dit was de vertaalvraag. Dit was de opgave. Wie is de Johnny, zei ze. En ze kijkt me aan. Wie is de Johnny, zei ze. Wie zou Johnny kunnen zijn? Ik zocht hierbij titel en artiest.
4: Duncan Fresh.
7: Hij werd goed geraden door onder andere Pascal. Dankjewel voor je appje naar Radio BNT voor Who's Johnny van L.

ben je alweer helemaal klaar voor het weekend met Robert van Hemert en Donnie. De feestplaat van het moment. Mooi dat nou in Elder Bars met Who's Johnny kwam voorbij op de vrijdagmiddag van Radio BNT. Die klinkt net wat lekkerder. Ook als je stiekem al vrij had sinds gisteren. Lekker lang weekend vieren doe je met Radio BNT. Richting dit weekend non-stop hits op de zender. En Party Night is er morgenavond om 6 uur. Ik vertel je er zo meteen alles over naar Roos Sanchez. En dit is Saxbomb.

Bee Gees, Night Fever. Dat zou een goeie kunnen zijn inderdaad. Voor morgenavond om 6 uur de Party Night. Op Radio BNT gaat het dan weer los. Roger Schepers zit voor je klaar. Na 6 uur op zaterdagavond en dan tot 10 uur... alleen maar de beste disco, funk en soul, dus de Bee Gees... had je bijvoorbeeld kunnen aanvragen, Night Fever. Morgen gaat de Roger alleen maar dansplaten draaien tussen 6 en 10 uur... en jouw input is meer dan welkom. Wat zou je graag willen horen morgen tijdens de Party Night op Radio BNT? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl of via de socials. Ook geen probleem, Facebook of Instagram, @RadioBNT. En dan hoor je Roger morgen lekker met alleen maar disco, funk en soul... tussen 6 en 10 op je zaterdagavond op Radio BNT. Zometeen Manu Chao, Me Gustas Tu en aftellen.

0: Shepherd kun je misschien kennen van Coming Home en deze grote hit, he, Geronimo. En als je dan over de wereld reist en je laat het dan iemand horen van, oh, vind je dit ook zo'n vet nummer? Dan kun je best de reactie krijgen, ik ken dit niet. Shepherd is eigenlijk namelijk alleen maar groot in Nederland. Daarbuiten kent helemaal niemand ze eigenlijk. Maar in Nederland hebben ze wel hits gescoord, waaronder dus deze Shepherd. Ze waren ook laatst in Nederland te vinden voor een reeks optredens en hebben toen een filmpje opgenomen dat ze midden in de supermarkt stonden met de muziek die uit de speakers kwam van henzelf. Dat waren ze niet gewend in hun eigen thuisstad. Shepherd, Geronimo, hoorde je op Radio BNT, Manu Chao daarvoor en Lil Nas X, That's What I Want. Gelukkig weet ik een beetje wat je wil, veel muziek en weinig gelul. Komt goed, want zo meteen vier hits non-stop achter elkaar. Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Komt eraan op Radio BNT. Nadat ik je heb verteld dat het half tot 12 bewolkt is met opklaringen, had je vandaag denk ik zelf ook al geconcludeerd met zo'n 13 graden. Af en toe nog zon, maar vooral buien in Limburg en Brabant. Morgen overdag ook weer een afwisseling van brede opklaringen en stapelwolken. Ook enkele buien, meestal wel droog en flinke zonnige perioden, kunnen ook aanwezig zijn. Dan iets warmer, zo'n 15 graden maximaal morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Buurtbewoners van de Parklaan in Vaals reageren geschokt, maar niet verrast op de fatale schietpartij van afgelopen nacht, waarbij een 27-jarige plaatsgenoot om het leven kwam. Volgens omwonenden staat het doodlopende straatje en het aangrenzende park al langer bekend als een populaire ontmoetingsplek voor Nederlandse en Duitse drugsdealers. Meerdere getuigen hoorden rond 1:50 s'nachts schoten en geschreeuw, wat in eerste instantie voor vuurwerk werd aangezien. De recherche zet het sporenonderzoek ter plaatse voort. Er is nog geen verdachte aangehouden. Een avondje stappen is voor een man in Best geëindigd met een onvrijwillige duik in het kanaal richting Son. De politie en brandweer rukten na een melding met spoed uit en wisten de man snel op het droge te helpen. Het slachtoffer bleek na een zogenoemde derde helft te diep in het glaasje te hebben gekeken en verloor zijn evenwicht toen hij langs de waterkant wilde plassen. Het voorval gebeurde vorige week. De politie deelt het opmerkelijke incident nu met een knipoog op sociale media als waarschuwing dat alcohol en open water niet samengaan. En in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op een agrarisch bedrijf. De arbeidsinspectie bevestigt dat het slachtoffer afgelopen woensdagmiddag bezig was met het verwijderen van golfplaten van een stal die gesloopt zou worden. Tijdens die werkzaamheden zakte de tiener door het dak en maakte een metersdiepe val op een betonnen vloer. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij gisteren is overleden. De inspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

zoete, sappige liefdesmuziek van Lady Gaga en Bruno Mars op je Feel Good Friday. Dit is Radio BNT met Die With A Smile. Milk and Sugar daarvoor, Afrojack en Jermaine Stewart. We Don't Have To Take Our Clothes Off. Op Radio BNT, het was het rijtje van vier. Straks heb ik daar weer een nieuwe ronde van. En de takeover is onderweg. BNT. Jij vraagt zometeen je favoriete platen aan in de takeover. Dat zometeen. Eerst Braxton's.

0: Radio BNT, doe je zo meteen weer mee in een nieuwe ronde.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dat zou ik dus heel leuk vinden als je meedoet en je favoriete verzoek aanvraagt. Want zo werkt dat, hè. Zo meteen ga ik je favoriete plaat draaien, mits je hem even doorgeeft via radiobnt.nl. En dan is zo meteen de radio gewoon 20 minuten lang van jou. Dus wil je daar gebruik van maken en heb je een plaat in je hoofd al de hele dag? Wil je iets nieuws horen? Wil je iets heel ouds horen? Alles mag via radiobnt.nl. Geef het door en ik draai het zo meteen in de takeover. Naar onder andere Shapeshifters, Lola Sveem en Phil Collins. Dit is UK.

0: door BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Moet je kijken daar, leuke gast.
3: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
3: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstrikt.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend, dat is de jaar van Jumbo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
11: Dank alvast aan Brent, want die vroeg aan U2 in de takeover. Die ga ik zo meteen draaien. Na eerst de Shapeshifters.
12: Radio BNT, waar muziek je
11: dit is Lola's

0: TNT met die mooie van Olivia Dean. So easy to fall in love. Het is een vrijdag, onderweg naar het weekend, 3:10. We gaan hem nog één keer doen deze week.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Jij neemt de radio vanaf nu van mij over. Tenminste, dat mag je doen. De Radio BNT Takeover is er elke werkdag rond 3:10. En vandaag dus ook. De komende 20 minuten is de radio van jou. En vraag jij je favoriete platen aan via radiobnt.nl. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Let me know via de site radiobnt.nl. Dat deed Brent al voor een ultieme classic uit de 80's. Heeft uit de mottenballen gepakt de hit van U2.

Je hoeft je niet te schamen, toch? Dat zegt Brenda in haar appje naar Radio BNT. Nee, natuurlijk niet, meid, van Britney Spears in Sometimes. Mag je gewoon aanvragen in de takeover. Bij deze ook gedraaid. Samuel Welten daarvoor. Lekker vrijdagmiddag met Alles Kan Kapot. En U2 was voor Brent Pride in the Name of Love kwam voorbij. Ben, doe je dansschoenen maar aan, want je mag los. En wat fijn dat je Madonna en Sabrina Carpenter hebt aangevraagd. Die nieuwe van ze, Bring Your Love. Bij deze in de takeover.

schrik daar toch elke keer van hoeveel smaak de luisteraar van Radio BNT heeft. Dank voor je aanvragen in de Radio BNT Takeover met het verzoek van Iris voor ABBA en Mamma Mia. Madonna en Sabrina Carpenter daarvoor voor Ben. Ja, die vroeg die track aan in de Takeover. De nieuwste van ze, Bring Your Love op Radio BNT. Nog eentje te gaan in de Takeover. Dank aan Ruud voor je appje via radiobnt.nl. Maakt niet uit of je een gietvloer hebt, misschien laminaat, of als je iets meer centjes hebt, het parket. Je mag erop dansen met Portugal The Man.

0: Zo met de diesel rammelend naar huis met Portugal the Man en Feel It Still. Op Radio BNT als laatste in de Takeover werd aangevraagd door Ruud. Maandag om 2:50 weer een nieuwe ronde Takeover. Dan weer jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Zometeen een nieuw rijtje van Vincent, Tenna en Adele zijn onderweg. Dat zometeen. Eerst even kijken naar het weer. Half tot zwaar bewolkt. Af en toe nog wat buien. Hè? Maximaal 13 graden vandaag in Limburg en Brabant. Morgen iets beter. Een afwisseling van brede opklaringen en stapelwolken. Iets minder buien. Maar nog steeds niet heel warm. Zo'n 15 graden maximaal morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Buurtbewoners van de Parklaan in Vaals reageren geschokt, maar niet verrast op de fatale schietpartij van afgelopen nacht, waarbij een 27-jarige plaatsgenoot om het leven kwam. Volgens omwonenden staat het doodlopende straatje en het aangrenzende park al langer bekend als een populaire ontmoetingsplek voor Nederlandse en Duitse drugsdealers. Meerdere getuigen hoorden rond 1:50 s'nachts schoten en geschreeuw, wat in eerste instantie voor vuurwerk werd aangezien. De recherche zet het sporenonderzoek ter plaatse voort. Er is nog geen verdachte aangehouden. Een avondje stappen is voor een man in Best geëindigd met een onvrijwillige duik in het kanaal richting Zon. De politie en brandweer rukten na een melding met spoed uit en wisten de man snel op het droge te helpen. Het slachtoffer bleek na een zogenoemde derde helft te diep in het glaasje te hebben gekeken en verloor zijn evenwicht toen hij langs de waterkant wilde plassen. Het voorval gebeurde vorige week. De politie deelt het opmerkelijke incident nu met een knipoog op sociale media als waarschuwing dat alcohol en open water niet samengaan. En in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op een agrarisch bedrijf. De arbeidsinspectie bevestigt dat het slachtoffer afgelopen woensdagmiddag bezig was met het verwijderen van golfplaten van een stal die gesloopt zou worden. Tijdens die werkzaamheden zakte de tiener door het dak en maakte een metersdiepe val op een betonnen vloer. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij gisteren is overleden. De inspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio.

Welkom Radio BNT. Show me. Je hoorde het rijtje van vier met Becky Hill en David Guetta, Fleetwood Mac, Adele en Santana kwam voorbij met Maria Maria. Onderweg naar het weekend, het stipje aan de horizon dat langzaam levensgroot aan het worden is. Richting ook de middagshow. Erik Kerkhoff staat zo meteen voor je klaar.

Marshmello, Jonas Brothers in slow motion. Goedemiddag, dit is BNT. Zometeen gaan we je radio nog iets blijer maken. Nog een tandje sneller. Richting het einde van de werkdag en de werkweek. Het weekend kan bijna beginnen. De bitterballen mogen langzaam in het vet. En ook voor de vega's. De vega-bitterballen mogen ook langzaam in de olie verdwijnen. Hey, ik wens je een heel fijn weekend. Zometeen aan vieren de middagshow met Erik Kerkhoff. Hij is er zometeen met Level 42 en Shakira met Sue. Zometeen na vieren.

0: BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten extra. Er staat 10 kilometer file door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En dan is het ineens vrijdagmiddag 17 mei. Je hoorde hier Something About You van Mark King en Level 42. Mark King, dat is de man die zijn duim voor £1 miljoen wist te verzekeren. Want daarmee doet hij die specifieke bas. Ja, en als je dat niet meer kunt, dan ben je dat trucje ook wel een beetje kwijt. Hey, Roger is er vandaag niet. Ik neem je mee tot 6 uur met de nieuwe Shakira. Zoo.

Poppy Spice. Mel C, inderdaad, die van de Spice Girls. And I Turn To You. Deed ze goed, deze single, hè? Ja, zeker weten. En ja, ik weet niet of de Spice Girls nog ooit met z'n allen op één podium gaan staan. Wat denk jij? Laat het me weten. Dat kun je doen via de website radiobnt.nl. We gaan zometeen met Inna en Sesh verder. Ik heb Real McCoy, dat is leuk, met MC Sar. Enrique Iglesias, maar we dachten eerst. Uit het Nederlandse, splitsing, wind en zeilen.

Dan vindt de vrijdagmiddag in met Rehab, Ina en Sash, Rock My Body. Ook dat is Radio BNT. Bij de muziek raakt, we kijken even naar de verjaardagen van vandaag. Andrea Kor, die van de Kors, ken je ze? Ja, die wordt 52. Onze koningin Máxima Zorrilleta viert haar 55ste verjaardag. En de bokser Sugar Ray Leonard wordt 70. Ja, Jody Pijper, de zangeres, wordt 74. En meester Frank Visser viert ook zijn 75ste verjaardag. Ik ben benieuwd hoe lang die het nog vol gaat houden. Straks hoor je Bailando, de zomer weer op de radio. Nu eerst MC Sar, The Real McCoy, en It's On You op Radio B.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Buurtbewoners van de Parklaan in Vaals reageren geschokt, maar niet verrast op de fatale schietpartij van afgelopen nacht, waarbij een 27-jarige plaatsgenoot om het leven kwam. Volgens omwonenden staat het doodlopende straatje en het aangrenzende park al langer bekend als een populaire ontmoetingsplek voor Nederlandse en Duitse drugsdealers. Meerdere getuigen hoorden rond 2:50 s'nachts schoten en geschreeuw, wat in eerste instantie voor vuurwerk werd aangezien. De recherche zet het sporenonderzoek ter plaatse voort. Er is nog geen verdachte aangehouden. Een avondje stappen is voor een man in Best geëindigd met een onvrijwillige duik in het kanaal richting Son. De politie en brandweer rukten na een melding met spoed uit en wisten de man snel op het droge te helpen. Het slachtoffer bleek na een zogenoemde derde helft te diep in het glaasje te hebben gekeken en verloor zijn evenwicht toen hij langs de waterkant wilde plassen. Het voorval gebeurde vorige week. De politie deelt het opmerkelijke incident nu met een knipoog op sociale media als waarschuwing dat alcohol en open water niet samengaan. En in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op een agrarisch bedrijf. De arbeidsinspectie bevestigt dat het slachtoffer afgelopen woensdagmiddag bezig was met het verwijderen van golfplaten van een stal die gesloopt zou worden. Tijdens die werkzaamheden zakte de tiener door het dak en maakte een metersdiepe val op een betonnen vloer. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij gisteren is overleden. De inspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Je kan vanaf het knooppunt Zonzeel omrijden via de A59 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Smith, Stay If You Wanna Dance. En daarvoor, oh ja, stil, dit is dan geen optie meer. Hè? Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Op Radio BNT, waar de muziek je raakt en het ritme je ook wel een beetje raakt. Tenminste, dat is mijn gevoel. Son Milieu, een van de betere bands van Nederland. Zometeen naar Justin Timberlake, Like I Love You.
1: Something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

dat moment was ik helemaal om. Wat vind ik dit een goede band. Son Milieu, ik zag ze in het voorprogramma van Direct. Ja, en ik stond er met kippenvel. Direct had wat mij betreft niet meer op hoeven treden. Wat mij betreft was het helemaal compleet. Hé, hey, we gaan dansen te middag in. Het is vrijdagmiddag. De vrijdagmiddagborrel is aan. Bitterballen, een lekker drankje. Laat het maar gebeuren. Miley Cyrus en Mark Ronson zometeen. Maar eerst dansen te middag in met de Nightcrawlers en Push the Finger.

Nothing Breaks Like a Heart, Miley Cyrus en Mark Ronson. Miley die onlangs trouwens een ster heeft gekregen op de Hollywood Walk of Fame. Helemaal terecht. Hé, mannen, en wat waren we verliefd, hè? Op Olijfje. Ze had een prachtige rol in Grease. En toen deze clip uitkwam, toen was het hek van de dam. Olivia Newton-John en Physical op Radio BNT.

0: Zee. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden. Dit was het nieuws op Radio.

Nee, het is de dag van het gezin, de internationale dag van het gezin. En wat mij nog beter past, het is Pizza Party Dag. Goedemiddag, ik heb de muziek van Rapper's Delight, Sugar Hill Gang, zometeen. Ik heb Nielson, Shaggy komt voorbij.

0: ken een heleboel mensen die deze rap van A tot Z mee kunnen rappen. Ik heb dat nooit gekend, nooit gekund. En ik denk ook niet dat het per se nodig is. Ik vind hem lekker zo. Uit 1979, Rapper's Delight, Sugar Hill Gang op Radio BNT. En weet je nog dat deze man fris en fruitig was?
1: Ben niet zo.

Ja, er is maar één zanger die met zo'n rare tekst een beetje weg kan komen. Dat is Shaggy natuurlijk. Je hoorde met Mr. Bombastic en daarvoor een van de eerste grote hits voor Nilsson, Beauty and the Brains. Tegenwoordig is het allemaal een beetje wat zwaar op de hand, maar in deze periode was hij nog echt lekker fris en fruitig. Dit is Radio BNT. Wist je trouwens dat 15 jaar geleden op 17 mei het 300 miljoenste Twitter-account wordt aangemaakt? Zo, steek die maar even in je zak. Op de radio zometeen Billy Joel, Uptown Girl, nu eerst. Don Amor, Lucenzo en Danza Kuduro.

Hij schreef het voor zijn toenmalige lief. Dat was een prachtig fotomodel, Christine Brinkley. Billy Joel deed Uptown Girl. Liedje werd later door de mannen van Westlife eigenlijk schaamteloos gekopieerd. Maar dat deden ze minstens 15 jaar later. Dit is Radio BNT, richting 5:30. Met nu A-Lock en Eva Max.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Buurtbewoners van de Parklaan in Vaals reageren geschokt, maar niet verrast op de fatale schietpartij van afgelopen nacht, waarbij een 27-jarige plaatsgenoot om het leven kwam. Volgens omwonenden staat het doodlopende straatje en het aangrenzende park al langer bekend als een populaire ontmoetingsplek voor Nederlandse en Duitse drugsdealers. Meerdere getuigen hoorden rond 2:50 s'nachts schoten en geschreeuw, wat in eerste instantie voor vuurwerk werd aangezien. De recherche zet het sporenonderzoek ter plaatse voort. Er is nog geen verdachte aangehouden. Een avondje stappen is voor een man in Best geëindigd met een onvrijwillige duik in het kanaal richting Son. De politie en brandweer rukten na een melding met spoed uit en wisten de man snel op het droge te helpen. Het slachtoffer bleek na een zogenoemde derde helft te diep in het glaasje te hebben gekeken en verloor zijn evenwicht toen hij langs de waterkant wilde plassen. Het voorval gebeurde vorige week. De politie deelt het opmerkelijke incident nu met een knipoog op sociale media als waarschuwing dat alcohol en open water niet samengaan. En in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op een agrarisch bedrijf. De arbeidsinspectie bevestigt dat het slachtoffer afgelopen woensdagmiddag bezig was met het verwijderen van golfplaten van een stal die gesloopt zou worden. Tijdens die werkzaamheden zakte de tiener door het dak en maakte een metersdiepe val op een betonnen vloer. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij gisteren is overleden. De inspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 3 kilometer en dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ze zijn eraan begonnen. 10 concerten in het Gelredom. 400.000 tickets verkocht. Suzanne en Freek in halverwege. En wonnen ze niet ongeveer een week geleden. Zomaar als coaches de Voice of Holland. Eindelijk weer terug. En ook volgend jaar zitten ze in de jury. Daarvoor nog George Michael en Andrew Ritchie. What a Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Goedemiddag. Vrijdagmiddag op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Zo ook deze prachtige single van Ilse de Lange.

Mark Amber en Belong Together op Radio BNT. De grootste hits alle tijden komen hier voorbij. Wist je trouwens dat Different Corner van George Michael op 17 mei 1986 de bovenste plek in de top 40 bereikte? Want je bleef er 1 week staan slechts. Dat is dan weer jammer. Armin van Buuren en Man at Work. Straks nog op de radio. Altijd goed. Eerst hoor je Gloria Estefan. Pardon. And get on your

Buiten dat het een van de beste DJ's van Nederland is, is hij eigenlijk ook steeds betere producer geworden. Armin van Buuren en I Need You op Radio BNT. Ja, het zit er alweer op. Verdorie, 3 dagen lang mocht ik Roger vervangen. Hij is er aanstaande maandag weer. Ik wens je nog een fantastisch weekend. En we komen elkaar vast en zeker weer tegen hier op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Man at Work op de valreep. Dit is Down Under.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Buurtbewoners van de Parklaan in Vaals reageren geschokt, maar niet verrast op de fatale schietpartij van afgelopen nacht, waarbij een 27-jarige plaatsgenoot om het leven kwam. Volgens omwonenden staat het doodlopende straatje en het aangrenzende park al langer bekend als een populaire ontmoetingsplek voor Nederlandse en Duitse drugsdealers. Meerdere getuigen hoorden rond 2:50 s'nachts schoten en geschreeuw, wat in eerste instantie voor vuurwerk werd aangezien. De recherche zet het sporenonderzoek ter plaatse voort. Er is nog geen verdachte aangehouden. Een avondje stappen is voor een man in Best geëindigd met een onvrijwillige duik in het kanaal richting Son. De politie en brandweer rukten na een melding met spoed uit en wisten de man snel op het droge te helpen. Het slachtoffer bleek na een zogenoemde derde helft te diep in het glaasje te hebben gekeken en verloor zijn evenwicht toen hij langs de waterkant wilde plassen. Het voorval gebeurde vorige week. De politie deelt het opmerkelijke incident nu met een knipoog op sociale media als waarschuwing dat alcohol en open water niet samengaan. En in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op een agrarisch bedrijf. De arbeidsinspectie bevestigt dat het slachtoffer afgelopen woensdagmiddag bezig was met het verwijderen van golfplaten van een stal die gesloopt zou worden. Tijdens die werkzaamheden zakte de tiener door het dak en maakte een metersdiepe val op een betonnen vloer. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij gisteren is overleden. De inspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bert strikt.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: China heeft bevestigd dat president Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Buurtbewoners van de Parklaan in Vaals reageren geschokt, maar niet verrast op de fatale schietpartij van afgelopen nacht, waarbij een 27-jarige plaatsgenoot om het leven kwam. Volgens omwonenden staat het doodlopende straatje en het aangrenzende park al langer bekend als een populaire ontmoetingsplek voor Nederlandse en Duitse drugsdealers. Meerdere getuigen hoorden rond 2:50 s'nachts schoten en geschreeuw, wat in eerste instantie voor vuurwerk werd aangezien. De recherche zet het sporenonderzoek ter plaatse voort. Er is nog geen verdachte aangehouden. Een avondje stappen is voor een man in Best geëindigd met een onvrijwillige duik in het kanaal richting Son. De politie en brandweer rukten na een melding met spoed uit en wisten de man snel op het droge te helpen. Het slachtoffer bleek na een zogenoemde derde helft te diep in het glaasje te hebben gekeken en verloor zijn evenwicht toen hij langs de waterkant wilde plassen. Het voorval gebeurde vorige week. De politie deelde het opmerkelijke incident nu met een knipoog op sociale media als waarschuwing dat alcohol en open water niet samengaan. En in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op een agrarisch bedrijf. De arbeidsinspectie bevestigt dat het slachtoffer afgelopen woensdagmiddag bezig was met het verwijderen van golfplaten van een stal die gesloopt zou worden. Tijdens die werkzaamheden zakte de tiener door het dak en maakte een metersdiepe val op een betonnen vloer. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij gisteren is overleden. De inspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op radio.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: BNT.
1: BNT.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
6: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
7: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
5: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AH goud

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: Day.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Alles

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en een mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht